0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

Het beste gevoel, Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DA.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Woonmaatschappij Woonstroom investeert ruim €795.000 in ongeveer 250 nieuwe verwarmingsketels. Die komen in woningen in Duffel, Bonheide, Lier en Sint-Katelijnen-Waver. Veel huidige ketels zijn verouderd. Ze worden stap voor stap vervangen door zuinigere modellen. Dat moet zorgen voor meer wooncomfort, minder energieverbruik en minder CO2-uitstoot. De aanbesteding start de komende maanden. Daarna worden de werken gefaseerd uitgevoerd om de hinder voor bewoners te beperken. Bij nieuwe woonprojecten onderzoekt Woonstroom ook vaker collectieve verwarmingssystemen, bijvoorbeeld in combinatie met warmtepompen of hernieuwbare energie. Comtich roept inwoners op om zich goed voor te bereiden op mogelijke noodsituaties. De gemeente vraagt om zich in te schrijven op BE Alert. Via dit systeem krijg je bij een incident een sms, e-mail of oproep. Een echt BE Alert bericht begint altijd met de naam BE Alert. Het komt van 1789 of 04777777755 en is gratis. Er wordt nooit gevraagd naar bankgegevens. De gemeente raadt ook aan om officiële kanalen te volgen, zoals www.contig.be en de sociale media van Brandweerzone Rand, Politiezone Hekla en de provincie. Morgen woensdag begint het in de regio Antwerpen vrij zonnig. Later verschijnen er meer wolken en tegen de avond neemt de kans op regen toe. Het wordt ongeveer 21 graden. Donderdag is het eerst wisselvalliger met kans op enkele buien. In de namiddag wordt het droger en verschijnen er opklaringen bij ongeveer 19 graden. Vrijdag krijgen we aangenaam nazomerweer. Het blijft droog en zonnig en de temperatuur stijgt opnieuw tot ongeveer 21 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De traditionele ballonnetjesstoet trekt zaterdag 26 september door Duffel. Kinderen stappen mee met lampionnen en uitgehalde bieten. Ook praalwagens, de Duffelse reuzen en het Rosbijaard zijn van de partij. Elk kind met een lampion krijgt na afloop een tombola-kaartje. Daarmee zijn prijzen te winnen. Het kaartje is ook €5 waard op de jaarmarktkermis van 17 oktober. Bewoners langs het parcours kunnen hun gevel versieren. De mooiste gevels in Duffel Oost en Duffel West krijgen een prijs van Duo Duffel. De stad Lier vervangt de kasseien in het tweede deel van de Kapucijnenvest. Tussen de uitrit van parking Grote Markt en de Begijnhofstraat komt uitgewassen beton. De werken duren tot 13 november. Daardoor gelden er verschillende verkeersmaatregelen. Het beton wordt normaal gestort in de week van 12 of 19 oktober. De exacte datum hangt af van het weer. Het storten en uitwassen duurt 3 dagen en zorgt voor extra verkeershinder. Morgen woensdag begint het in de regio Antwerpen vrij zonnig. Later verschijnen er meer wolken en tegen de avond neemt de kans op regen toe. Het wordt ongeveer 21 graden. Donderdag is het eerst wisselvalliger met kans op enkele buien. In de namiddag wordt het droger en verschijnen er opklaringen bij ongeveer 19 graden. Vrijdag krijgen we aangenaam nazomerweer. Het blijft droog en zonnig en de temperatuur stijgt opnieuw tot ongeveer 21 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Stop Parkinson achter de kazerne zoals je het nog nooit beleefde. Op zondag 27 september wandel of loop je tijdens de trappenloop tegen Parkinson door het stadion van KV Mechelen. Over de tribunes en langs plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Doe mee, alleen met vrienden, familie, je vereniging of collega's. Je kiest zelf je parcours en je tempo. Een unieke sportieve uitdaging. Zondag 27 september met start te 14 uur in de namiddag. Inschrijven kan via www.stopparkinson.be/trappenloop. Samen in beweging voor wetenschappelijk onderzoek naar Parkinson. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: plek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
0: Gevoel voor de regio, hart voor muziek.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een van de leukste dagen van het jaar komt eraan. Op zaterdag 24 oktober organiseren we opnieuw onze gezellige landelijke rijvereniging Leopold 3 uit Kontich Mossel Soupé. Iedereen is van harte welkom voor een gezellige middag of avond. Met lekkere mosselen, frietjes en nog veel meer. Place to be, zaal Alf Diepte Kontich aan de Duffelse Steenweg 145. De eetmiddaguren van 12 tot 14 uur en de avonduren van 17 tot 22 uur. Inschrijven doe je via www.lrvkontich.be. We kijken er alvast naar uit om jullie allemaal te mogen ontmoeten. Graag tot dan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Woonmaatschappij Woonstroom investeert ruim €795.000 in ongeveer 250 nieuwe verwarmingsketels. Die komen in woningen in Duffel, Bonheide, Lier en Sint-Katelijne-Waver. Veel huidige ketels zijn verouderd. Ze worden stap voor stap vervangen door zuinigere modellen. Dat moet zorgen voor meer wooncomfort, minder energieverbruik en minder CO2-uitstoot. De aanbesteding start de komende maanden. Daarna worden de werken gefaseerd uitgevoerd om de hinder voor bewoners te beperken. Bij nieuwe woonprojecten onderzoekt Woonstroom ook vaker collectieve verwarmingssystemen, bijvoorbeeld in combinatie met warmtepompen of hernieuwbare energie. Comtig roept inwoners op om zich goed voor te bereiden op mogelijke noodsituaties. De gemeente vraagt om zich in te schrijven op BE Alert. Via dit systeem krijg je bij een incident een sms, e-mail of oproep. Een echt BE Alert bericht begint altijd met de naam BE Alert. Het komt van 1789 of 04777777755 en is gratis. Er wordt nooit gevraagd naar bankgegevens. De gemeente raadt ook aan om officiële kanalen te volgen, zoals www.contig.be en de sociale media van Brandweerzone Rand, Politiezone Hekla en de provincie. Morgen woensdag begint het in de regio Antwerpen vrij zonnig. Later verschijnen er meer wolken en tegen de avond neemt de kans op regen toe. Het wordt ongeveer 21 graden. Donderdag is het eerst wisselvalliger met kans op enkele buien. In de namiddag wordt het droger en verschijnen er opklaringen bij ongeveer 19 graden. Vrijdag krijgen we aangenaam nazomerweer. Het blijft droog en zonnig en de temperatuur stijgt opnieuw tot ongeveer 21 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vanaf 28 september is de living van Vrende in het oude gemeentehuis om de 14 dagen open in de namiddag om gezelschapsspelen te spelen. Dit van 13:30 tot 16:30. Iedereen is welkom. Kom gezellig buurten, speel een spelletje of zak gewoon even neer voor wat rust en een babbel. Drankjes en een stukje cake staan alvast klaar. Een nieuw verhaal, nieuwe vrienden, daar gaan we voor. The Living, oud gemeentehuis Vrende aan de Boomkestraat nummer 2. Vanaf 28 september om de 14 dagen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Maak rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Muziek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 18 oktober van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. De tweedehandsbeurs Gezinsbond Lint. Op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of babygrief. Of heb je zelf spullen die een tweede leven verdienen? De Gezinsbond Lint organiseert.

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Woonmaatschappij Woonstroom investeert ruim 795.000 euro in ongeveer 250 nieuwe verwarmingsketels. Die komen in woningen in Duffel, Bonheide, Lier en Sint-Katelijne-Waver. Veel huidige ketels zijn verouderd. Ze worden stap voor stap vervangen door zuinigere modellen. Dat moet zorgen voor meer wooncomfort, minder energieverbruik en minder CO2-uitstoot. De aanbesteding start de komende maanden. Daarna worden de werken gefaseerd uitgevoerd om de hinder voor bewoners te beperken. Bij nieuwe woonprojecten onderzoekt Woonstroom ook vaker collectieve verwarmingssystemen, bijvoorbeeld in combinatie met warmtepompen of hernieuwbare energie. Comtig roept inwoners op om zich goed voor te bereiden op mogelijke noodsituaties. De gemeente vraagt om zich in te schrijven op BE Alert. Via dit systeem krijg je bij een incident een sms, e-mail of oproep. Een echt BE Alert bericht begint altijd met de naam BE Alert. Het komt van 1789 of 04777777755 en is gratis. Er wordt nooit gevraagd naar bankgegevens. De gemeente raadt ook aan om officiële kanalen te volgen, zoals www.contig.be en de sociale media van Brandweerzone Rand, Politiezone Hekla en de provincie. Morgen woensdag begint het in de regio Antwerpen vrij zonnig. Later verschijnen er meer wolken en tegen de avond neemt de kans op regen toe. Het wordt ongeveer 21 graden. Donderdag is het eerst wisselvalliger met kans op enkele buien. In de namiddag wordt het droger en verschijnen er opklaringen bij ongeveer 19 graden. Vrijdag krijgen we aangenaam nazomerweer. Het blijft droog en zonnig en de temperatuur stijgt opnieuw tot ongeveer 21 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken haar jaarlijkse quiz in cultureel centrum Moretus aan de Berkenrode Lei te Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De ochtend van Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De traditionele ballonnetjesstoet trekt zaterdag 26 september door Duffel. Kinderen stappen mee met lampionnen en uitgehalde bieten. Ook praalwagens, de Duffelse reuzen en het Rosbijaard zijn van de partij. Elk kind met een lampion krijgt na afloop een tombola-kaartje. Daarmee zijn prijzen te winnen. Het kaartje is ook 5 euro waard op de jaarmarktkermis van 17 oktober. Bewoners langs het parcours kunnen hun gevel versieren. De mooiste gevels in Duffel Oost en Duffel West krijgen een prijs van Duo Duffel. De stad Lier vervangt de kasseien in het tweede deel van de Kapucijnenvest. Tussen de uitrit van parking Grote Markt en de Begijnhofstraat komt uitgewassen beton. De werken duren tot 13 november. Daardoor gelden er verschillende verkeersmaatregelen. Het beton wordt normaal gestort in de week van 12 of 19 oktober. De exacte datum hangt af van het weer. Het storten en uitwassen duurt 3 dagen en zorgt voor extra verkeershinder. Morgen woensdag begint het in de regio Antwerpen vrij zonnig. Later verschijnen er meer wolken en tegen de avond neemt de kans op regen toe. Het wordt ongeveer 21 graden. Donderdag is het eerst wisselvalliger met kans op enkele buien. In de namiddag wordt het droger en verschijnen er opklaringen bij ongeveer 19 graden. Vrijdag krijgen we aangenaam nazomerweer. Het blijft droog en zonnig en de temperatuur stijgt opnieuw tot ongeveer 21 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een jaarlijks gezellig en kleinschalig marktje. En iedereen is natuurlijk van harte welkom. Artisanale producten, mooie plantjes, prachtige live muziek, kinderanimatie, heerlijke verse soep, huisbereid gebak, lekkere pannenkoeken, warme en koude dranken. Dit allemaal ten voordele van Zevenhuizen VZ2. Zaterdag 10 oktober van 10 uur 's morgens tot 17:30 uur 's avonds. De Oogstmarkt aan de Lindelei op het Grasplein achter ontmoetingscentrum De Witte Merel, Lierse Steenweg 25 te Lint. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Zuidland, generaties aan goede muziek.

0: Radio Zuidrand, Agenda.
1: Allemaal Brel, een liedjesvoorstelling rond het oeuvre van Jacques Brel. Op donderdag 15 oktober om 20 uur in Zaal da Capo, Linse Steenweg 1A te Hoven. Met Allemaal Brel brengen Jan Strauss en Chris Steenakkers vol overgave, passie en humor 75 minuten lang live muziek met de bekendste nummers van Jacques Brel. Chris zingt, Jan begeleidt op piano. Daarom verdienen ze hun plaats op een podium. En daarom zijn ze ook bij ons, Davids Vonshoven, te gast. Leden betalen €12, niet-leden €15. Per e-mail of telefonisch. Bij Lieve Duffeler 0477 41 79 29 of via lieve.duffeler@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Woonmaatschappij Woonstroom investeert ruim €795.000 in ongeveer 250 nieuwe verwarmingsketels. Die komen in woningen in Duffel, Bonheide, Lier en Sint-Katelijne-Waver. Veel huidige ketels zijn verouderd. Ze worden stap voor stap vervangen door zuinigere modellen. Dat moet zorgen voor meer wooncomfort, minder energieverbruik en minder CO2-uitstoot. De aanbesteding start de komende maanden. Daarna worden de werken gefaseerd uitgevoerd om de hinder voor bewoners te beperken. Bij nieuwe woonprojecten onderzoekt Woonstroom ook vaker collectieve verwarmingssystemen, bijvoorbeeld in combinatie met warmtepompen of hernieuwbare energie. Comtig roept inwoners op om zich goed voor te bereiden op mogelijke noodsituaties. De gemeente vraagt om zich in te schrijven op BE Alert. Via dit systeem krijg je bij een incident een sms, e-mail of oproep. Een echt BE Alert bericht begint altijd met de naam BE Alert. Het komt van 1789 of 04777777755 en is gratis. Er wordt nooit gevraagd naar bankgegevens. De gemeente raadt ook aan om officiële kanalen te volgen, zoals www.contig.be en de sociale media van Brandweerzone Rand, Politiezone Hekla en de provincie. Morgen woensdag begint het in de regio Antwerpen vrij zonnig. Later verschijnen er meer wolken en tegen de avond neemt de kans op regen toe. Het wordt ongeveer 21 graden. Donderdag is het eerst wisselvalliger met kans op enkele buien. In de namiddag wordt het droger en verschijnen er opklaringen bij ongeveer 19 graden. Vrijdag krijgen we aangenaam nazomerweer. Het blijft droog en zonnig en de temperatuur stijgt opnieuw tot ongeveer 21 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

track van jouw regio. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 27 september is het weer tijd voor de jaarmarkt Halle Zoersel, Hal Centraal. Op zondag 27 september is het weer jaarmarkt in Halle Dorp. Van 10 uur 's morgens tot 18 uur 30 s'avonds staat de kiosk helemaal vol met live muziek. Van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags is er de One Mon Band. Van 12 uur tot 15 uur is er Bo en Disco Head. Van 15 tot 16 uur 30 is er Chimp. En van 16 uur 30 tot 18 uur is er Alliance. Alles vindt plaats op de kiosk Halle Dorp, zondag 27 september van 10 uur 's morgens tot 18 uur 30 tijdens de jaarmarkt. De inkom is volledig gratis en iedereen is natuurlijk van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Jeugdkoor De Vagebonden uit Edegem organiseert een 44ste Palingfestival in het Fort 5 van Edegem. Paling in het groen, balletjes in tomatensaus, goulash met frietjes of brood, zelfs een kinderhoek is voorzien. Op 3 oktober kan je eten om 16:30 en 20 uur. En op 4 oktober om 11:30 en om 19 uur. Bestel zeker vooraf. Restaurant, afhaal of levering. Bestellen doe je via www.palingfestival-edegem.be. Dat is www.palingfestival-edegem.be. En geniet van een korting. Jeugdkoor De Vagebonden, hun 44ste Palingfestival in het Fort 5 van Edegem. Op 3 en 4 oktober. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat dat ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Zoet. Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidland.

0: regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
0: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
0: En nu ook via DAB+.
2: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
3: Woonmaatschappij Woonstroom investeert ruim €795.000 in ongeveer 250 nieuwe verwarmingsketels. Die komen in woningen in Duffel, Bonheide, Lier en Sint-Katelijne-Waver. Veel huidige ketels zijn verouderd. Ze worden stap voor stap vervangen door zuinigere modellen. Dat moet zorgen voor meer wooncomfort, minder energieverbruik en minder CO2-uitstoot. De aanbesteding start de komende maanden. Daarna worden de werken gefaseerd uitgevoerd om de hinder voor bewoners te beperken. Bij nieuwe woonprojecten onderzoekt Woonstroom ook vaker collectieve verwarmingssystemen, bijvoorbeeld in combinatie met warmtepompen of hernieuwbare energie. Comtich roept inwoners op om zich goed voor te bereiden op mogelijke noodsituaties. De gemeente vraagt om zich in te schrijven op BE Alert. Via dit systeem krijg je bij een incident een sms, e-mail of oproep. Een echt BE Alert bericht begint altijd met de naam BE Alert. Het komt van 1789 of 04777777755 en is gratis. Er wordt nooit gevraagd naar bankgegevens. De gemeente raadt ook aan om officiële kanalen te volgen, zoals www.contig.be en de sociale media van Brandweerzone Rand, Politiezone Hekla en de provincie. Morgen woensdag begint het in de regio Antwerpen vrij zonnig. Later verschijnen er meer wolken en tegen de avond neemt de kans op regen toe. Het wordt ongeveer 21 graden. Donderdag is het eerst wisselvalliger met kans op enkele buien. In de namiddag wordt het droger en verschijnen er opklaringen, bij ongeveer 19 graden. Vrijdag krijgen we aangenaam nazomerweer. Het blijft droog en zonnig en de temperatuur stijgt opnieuw tot ongeveer 21 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Kom allemaal mee spoken jagen met Pedro Coloma, de eerste baron van Bornem. En ontdek de geschiedenis in een griezelig sfeertje. Op vrijdag 30 oktober van 18 uur tot 23 uur 45. Pedro's spokenjacht te Bornem aan complex B aan de Barelstraat 111A. Beleef deze gezellige familiewandeling van ongeveer 5 kilometer in Halloween-sfeer en geniet onderweg van unieke animaties, lekkere bevoorradingen en historische toneeltjes. Inschrijven is wel noodzakelijk en dat doe je via www.pedrospokenjacht.be. Ben je lid van een club of een vereniging, je hebt evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: I love the music.
0: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
0: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Kontig zomer na. Van 25 tot 28 september in het centrum van Kontig. Hier is het programma van zondag en maandag. Zondag 27 september om 8 uur rommelmarkt. Om 14 uur kermis en feestmarkt. Om 15 uur optreden van de bisschop. Het podium is van Sandra Kim om 16:30. Om 18 uur DJ Agatix. En om 19:30 DJ Jordi alias Jonas van Geel. Op maandag 28 september is er om 9 uur de jaarmarkt en om 10 uur kermis. Bekijk het programma en plan je weekend, want Kontig zomert na. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio 6.

0: regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
0: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
0: En nu ook via DAB+.
2: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
3: De traditionele ballonnetjesstoet trekt zaterdag 26 september door Duffel. Kinderen stappen mee met lampionnen en uitgehalde bieten. Ook praalwagens, de Duffelse reuzen en het Rosbijaard zijn van de partij. Elk kind met een lampion krijgt na afloop een tombola-kaartje. Daarmee zijn prijzen te winnen. Het kaartje is ook €5 waard op de jaarmarktkermis van 17 oktober. Bewoners langs het parcours kunnen hun gevel versieren. De mooiste gevels in Duffel Oost en Duffel West krijgen een prijs van Duo Duffel. De stad Lier vervangt de kasseien in het tweede deel van de Kapucijnenvest. Tussen de uitrit van parking Grote Markt en de Begijnhofstraat komt uitgewassen beton. De werken duren tot 13 november. Daardoor gelden er verschillende verkeersmaatregelen. Het beton wordt normaal gestort in de week van 12 of 19 oktober. De exacte datum hangt af van het weer. Het storten en uitwassen duurt 3 dagen en zorgt voor extra verkeershinder. Morgen woensdag begint het in de regio Antwerpen vrij zonnig. Later verschijnen er meer wolken en tegen de avond neemt de kans op regen toe. Het wordt ongeveer 21 graden. Donderdag is het eerst wisselvalliger met kans op enkele buien. In de namiddag wordt het droger en verschijnen er opklaringen bij ongeveer 19 graden. Vrijdag krijgen we aangenaam nazomerweer. Het blijft droog en zonnig en de temperatuur stijgt opnieuw tot ongeveer 21 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 27 september is het opnieuw tijd voor Boeghout Koerst. Een sportief en gezellig dorpsfeest voor jong en oud. Kom fietsen, supporteren, vrienden en buren ontmoeten en genieten van een gezellige koersdag. In het hart van Boeghout op het programma Kids Race rond de kerk. 11:20 de 4-jarigen, 11:30 de 5-jarigen en 11:40 de 6-jarigen. 11:50 tijd voor de 7-jarigen en om 12:00 de 8-jarigen. Er is ook een jongerenkoers om 12:30 voor de 9- en 10-jarigen en om 12:50 voor de 11- en 12-jarigen. Er zijn ook de dorpelingkoersen. Om 13:30 mastersdorpelingen voor 45+. Om 14:45 de damesdorpelingen en om 15:45 de herendorpelingen van 18 tot 45 jaar. Start en aankomst Sint-Bavoplein te Boeghout. Alle info en inschrijven doe je via www.boeghoutkoerst.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.
1: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Na het succes van de vorige jaren kunnen we het niet nalaten om ook dit jaar weer zeer mooie modelbanen te presenteren. Modelspoorbanen uit België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk tekenen present. Zin om een praatje te maken met gelijkgestemden en iets te drinken tussen kunstwerkjes? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar rijdende treintjes? We zien je graag op 24 en 25 oktober van 10 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds bij de MTD Treinenclub WZ2 te Edegem in hangar 27 aan de Parklaan nummer 157. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers.

0: elke dag het nieuws uit jouw streek.
1: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
1: En nu ook via DAB+.
2: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
3: Woonmaatschappij Woonstroom investeert ruim €795.000 in ongeveer 250 nieuwe verwarmingsketels. Die komen in woningen in Duffel, Bonheide, Lier en Sint-Katelijne-Waver. Veel huidige ketels zijn verouderd. Ze worden stap voor stap vervangen door zuinigere modellen. Dat moet zorgen voor meer wooncomfort, minder energieverbruik en minder CO2-uitstoot. De aanbesteding start de komende maanden. Daarna worden de werken gefaseerd uitgevoerd om de hinder voor bewoners te beperken. Bij nieuwe woonprojecten onderzoekt Woonstroom ook vaker collectieve verwarmingssystemen, bijvoorbeeld in combinatie met warmtepompen of hernieuwbare energie. Comtich roept inwoners op om zich goed voor te bereiden op mogelijke noodsituaties. De gemeente vraagt om zich in te schrijven op BE Alert. Via dit systeem krijg je bij een incident een sms, e-mail of oproep. Een echt BE Alert bericht begint altijd met de naam BE Alert. Het komt van 1789 of 04777777755 en is gratis. Er wordt nooit gevraagd naar bankgegevens. De gemeente raadt ook aan om officiële kanalen te volgen, zoals www.contig.be en de sociale media van Brandweerzone Rand, Politiezone Hekla en de provincie. Morgen woensdag begint het in de regio Antwerpen vrij zonnig. Later verschijnen er meer wolken en tegen de avond neemt de kans op regen toe. Het wordt ongeveer 21 graden. Donderdag is het eerst wisselvalliger met kans op enkele buien. In de namiddag wordt het droger en verschijnen er opklaringen bij ongeveer 19 graden. Vrijdag krijgen we aangenaam nazomerweer. Het blijft droog en zonnig en de temperatuur stijgt opnieuw tot ongeveer 21 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: your husband is coming.
1: De grootste hit van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio Zuidland.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op 16 en 17 oktober nodigen we iedereen graag uit in de Compagnie te Mortsel. Aan tafel kan je gaan voor onze mosselsoupée. Verwacht vooral gezelligheid, lekkere frietjes, maar vooral een flinke portie mosselen. Geen mosselliefhebber, geen probleem. Er staat ook vol au vent met friet op het menu. En voor de kleine eters een kinderportie. Vrijdag 16 oktober kan je eten van 18 uur tot 21.30. Op zaterdag 17 oktober van 13 uur tot 16.30. En van 17.30 tot 21.30. Plaats van gebeuren, de Compagnie. Pastoor van de Rauwraadstraat nummer 18 te Mortsel. En inschrijven doe je via decompagnie.net/events. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand, jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Dit is Regio Radio Zuidrand. We zouden

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak, Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Woonmaatschappij Woonstroom investeert ruim €795.000 in ongeveer 250 nieuwe verwarmingsketels. Die komen in woningen in Duffel, Bonheide, Lier en Sint-Katelijne-Waver. Veel huidige ketels zijn verouderd. Ze worden stap voor stap vervangen door zuinigere modellen. Dat moet zorgen voor meer wooncomfort, minder energieverbruik en minder CO2-uitstoot. De aanbesteding start de komende maanden. Daarna worden de werken gefaseerd uitgevoerd om de hinder voor bewoners te beperken. Bij nieuwe woonprojecten onderzoekt Woonstroom ook vaker collectieve verwarmingssystemen, bijvoorbeeld in combinatie met warmtepompen of hernieuwbare energie. Comtich roept inwoners op om zich goed voor te bereiden

0: op mogelijke noodsituaties. De gemeente vraagt om zich in te schrijven op BE Alert. Via dit systeem krijg je bij een incident een sms, e-mail of oproep. Een echt BE Alert bericht begint altijd met de naam BE Alert. Het komt van 1789 of 04777777755 en is gratis. Er wordt nooit gevraagd naar bankgegevens. De gemeente raadt ook aan om officiële kanalen te volgen, zoals www.contig.be en de sociale media van Brandweerzone Rand, Politiezone Hekla en de provincie. Morgen woensdag begint het in de regio Antwerpen vrij zonnig. Later verschijnen er meer wolken en tegen de avond neemt de kans op regen toe. Het wordt ongeveer 21 graden. Donderdag is het eerst wisselvalliger met kans op enkele buien. In de namiddag wordt het droger en verschijnen er opklaringen bij ongeveer 19 graden. Vrijdag krijgen we aangenaam nazomerweer. Het blijft droog en zonnig en de temperatuur stijgt opnieuw tot ongeveer 21 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Professor Patrick Kras geeft op maandag 28 september een lezing over geheugen en dementie in Edegem. Deze vindt plaats in lokaal dienstencentrum Den Appel van 19:30 tot 21:30. Als emeritus hoogleraar zal hij uitleg geven over hoe het brein werkt en wat de impact van dementie is. De deuren van lokaal dienstencentrum Den Appel openen om 18:45. Het adres is Oude Godstraat 110 te Edegem. Deelnamekosten bedragen 7 en een halve euro. Dit via loket@wztnedegem.be of telefoonnummer 03-450-84-01. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

0: het dan eens gewoon.
1: Was dat?
0: Ena!
2: Ça va, ça va?
0: Voilà.
3: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
4: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
5: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De grootste hobbybeurs van de provincie is terug. En dat op 25, 26 en 27 september. En dit van 10 uur 's ochtends tot 17 uur 's avonds. Workshops, make and take, hobbymateriaal, tekenen en schilderen, kralen en juwelen maken, handwerk en scrapbooking kaarten maken. €5 inkom en info kan je krijgen via PM Events op het nummer 0495 54 18 31. De grootste hobbybeurs van de provincie op 25, 26 en 27 september. Telkens van 10 tot 17 uur. In het cultuurcentrum Klein Boom aan de Mechelbaan 604 te Putten. Iedereen is van harte welkom. Bij een lid van een club of een vereniging heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio op radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De traditionele ballonnetjesstoet trekt zaterdag 26 september door Duffel. Kinderen stappen mee met lampionnen en uitgehalde bieten. Ook praalwagens, de Duffelse reuzen en het Rosbijaard zijn van de partij. Elk kind met een lampion krijgt na afloop een tombola-kaartje. Daarmee zijn prijzen te winnen. Het kaartje is ook 5 euro waard op de jaarmarktkermis van 17 oktober. Bewoners langs het parcours kunnen hun gevel versieren. De mooiste gevels in Duffel Oost en Duffel West krijgen een prijs van Duo Duffel. De stad Lier vervangt de kasseien in het tweede deel van de Kapucijnenvest.

0: Tussen de uitrit van Parking Grote Markt en de Begijnhofstraat komt uitgewassen beton. De werken duren tot 13 november. Daardoor gelden er verschillende verkeersmaatregelen. Het beton wordt normaal gestort in de week van 12 of 19 oktober. De exacte datum hangt af van het weer. Het storten en uitwassen duurt 3 dagen en zorgt voor extra verkeershinder. Morgen woensdag begint het in de regio Antwerpen vrij zonnig. Later verschijnen er meer wolken en tegen de avond neemt de kans op regen toe. Het wordt ongeveer 21 graden. Donderdag is het eerst wisselvalliger met kans op enkele buien. In de namiddag wordt het droger en verschijnen er opklaringen bij ongeveer 19 graden. Vrijdag krijgen we aangenaam nazomerweer. Het blijft droog en zonnig en de temperatuur stijgt opnieuw tot ongeveer 21 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zin in een actieve en gezellige dag. Tijdens de beweegmeedag kunnen 55-plussers kennis maken met verschillende sportactiviteiten. Samen bewegen en nieuwe mensen ontmoeten. De dag start met koffie en een gezellige opwarming. Tussendoor is er ook een warme lunch en als afsluiter staat er taart voor je klaar. Dinsdag 27 oktober, Sportpark Sneppenbos, Vreemde Steenweg 224 te Boeghout. Inschrijven kan tot en met 16 oktober. Dat doe je via sport@boeghout.be of 03-460-0682. Dat is sport@boeghout.be of 03-460-0682. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand, het hart van onze regio.
2: Motor.

0: Trek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Dit is Radio Zuidrand,
0: regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Wie?

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Eentje voor de wandelaars onder jullie. Op zondag 11 oktober van 7:30 's morgens tot 5:00 in de namiddag de Ter Elst-wandeling. Een evenement van wandelclub WSV Nederland te Duffel. Met start aan het Gildenhuis in de Stationstraat nummer 1 te Duffel. Het Duffelse op zijn moois. De Groene Long van Duffel. De waterbekkens van Waterdlink. Het Fort van Duffel. Het Mauriobos. De Mosterpot nodigen allen uit voor een stevige herfstwandeling. Info kan je krijgen op www.wandel.be/wandelkalender. Op zondag 11 oktober van 7:30 tot 17:00. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Nee, Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.

0: via DAB+.
1: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
2: Woonmaatschappij Woonstroom investeert ruim €795.000 in ongeveer 250 nieuwe verwarmingsketels. Die komen in woningen in Duffel, Bonheide, Lier en Sint-Katelijne-Waver. Veel huidige ketels zijn verouderd. Ze worden stap voor stap vervangen door zuinigere modellen. Dat moet zorgen voor meer wooncomfort, minder energieverbruik en minder CO2-uitstoot. De aanbesteding start de komende maanden. Daarna worden de werken gefaseerd uitgevoerd om de hinder voor bewoners te beperken. Bij nieuwe woonprojecten onderzoekt Woonstroom ook vaker collectieve verwarmingssystemen, bijvoorbeeld in combinatie met warmtepompen of hernieuwbare energie. Comtich roept inwoners op om zich goed voor te bereiden op mogelijke noodsituaties. De gemeente vraagt om zich in te schrijven op BE Alert. Via dit systeem krijg je bij een incident een sms, e-mail of oproep. Een echt BE Alert bericht begint altijd met de naam BE Alert. Het komt van 1789 of 04777777755 en is gratis. Er wordt nooit gevraagd naar bankgegevens. De gemeente raadt ook aan om officiële kanalen te volgen, zoals www.contig.be en de sociale media van Brandweerzone Rand, Politiezone Hekla en de provincie. Morgen woensdag begint het in de regio Antwerpen vrij zonnig. Later verschijnen er meer wolken en tegen de avond neemt de kans op regen toe. Het wordt ongeveer 21 graden. Donderdag is het eerst wisselvalliger met kans op enkele buien. In de namiddag wordt het droger en verschijnen er opklaringen, bij ongeveer 19 graden. Vrijdag krijgen we aangenaam nazomerweer. Het blijft droog en zonnig en de temperatuur stijgt opnieuw tot ongeveer 21 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Even ter info, we trappen ons nieuwe toneeljaar af. Bij Koninklijke Toneelvereniging Willen is Kunnen uit Kontig. Onze repetities voor de najaarsproductie Camping Hilton zijn alvast gestart. En we geven jullie graag al een eerste voorproefje. Op 26 en 27 september vind je ons op de feestmarkt van Kontig Zomerna. Kom gerust langs aan onze stand. We hebben er alvast heel veel zin in om er samen met jullie een fantastisch toneeljaar van te maken. Graag tot op de camping, de feestmarkt in Kontig. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 27 september van 9 uur 's ochtends tot 17 uur in de namiddag is het weer tijd voor de garageverkoop in Zwijndrecht 2026. De vertrouwde traditie in een nieuw gratis jasje. Kom gezellig rondsnuffelen in de straten van Zwijndrecht. Er is het buurtpunt Baravan aan de Struikheidelaan 24A. Al vanaf 9 uur 's ochtends een papieren deelnemerslijst af en spring gerust binnen voor een gezellig drankje en een babbel. Alle info via www.feestcomitezwijndrecht.be /garageverkoop. Dat is www.feestcomitezwijndrecht.be /garageverkoop. Zondag 27 september van 9 uur 's ochtends tot 17 uur in de namiddag in de straten van Zwijndrecht. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws. Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Woonmaatschappij Woonstroom investeert ruim €795.000 in ongeveer 250 nieuwe verwarmingsketels. Die komen in woningen in Duffel, Bonheide, Lier en Sint-Katelijne-Waver. Veel huidige ketels zijn verouderd. Ze worden stap voor stap vervangen door zuinigere modellen. Dat moet zorgen voor meer wooncomfort, minder energieverbruik en minder CO2-uitstoot. De aanbesteding start de komende maanden. Daarna worden de werken gefaseerd uitgevoerd om de hinder voor bewoners te beperken. Bij nieuwe woonprojecten onderzoekt Woonstroom ook vaker collectieve

0: verwarmingssystemen, bijvoorbeeld in combinatie met warmtepompen of hernieuwbare energie. Comtig roept inwoners op om zich goed voor te bereiden op mogelijke noodsituaties. De gemeente vraagt om zich in te schrijven op BE Alert. Via dit systeem krijg je bij een incident een sms, e-mail of oproep. Een echt BE Alert bericht begint altijd met de naam BE Alert. Het komt van 1789 of 04777777755 en is gratis. Er wordt nooit gevraagd naar bankgegevens. De gemeente raadt ook aan om officiële kanalen te volgen, zoals www.contig.be en de sociale media van Brandweerzone Rand, Politiezone Hekla en de provincie. Morgen woensdag begint het in de regio Antwerpen vrij zonnig. Later verschijnen er meer wolken en tegen de avond neemt de kans op regen toe. Het wordt ongeveer 21 graden. Donderdag is het eerst wisselvalliger met kans op enkele buien. In de namiddag wordt het droger en verschijnen er opklaringen bij ongeveer 19 graden. Vrijdag krijgen we aangenaam nazomerweer. Het blijft droog en zonnig en de temperatuur stijgt opnieuw tot ongeveer 21 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Komt de zomer na, van 25 tot en met 28 september in het centrum van Kontich. Hier is het programma voor vrijdag en zaterdag. Vrijdag 25 september om 16 uur is er de kermis. Om 18 uur een kinderloop, om 19 uur 30 de G-Run. Om 19 uur 40 Kontich loopt en om 20 uur 30 is er het loopfeest. Op zaterdag 26 september is er om 8 uur 's ochtends de wekelijkse markt. Om 14 uur kermis, om 15 uur is er de feestmarkt. Om 15 uur 30 een optreden van Bart Kajel. 16 uur 25 LA Luxury. Om 18 uur is er kessen en om 19 uur 15 cookies en cream. 20 uur 45 maken we plaats voor Laura Govaerts en om 22 uur is er Michael Shack. Op zaterdag sluiten we af om 23 uur 15 met Seaman. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Jouw agenda, onze muziek. Zuidrand.

gevoel. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vanaf 28 september is de living van Vremde in het oude gemeentehuis om de 14 dagen open in de namiddag om gezelschapsspelen te spelen. Dit van 13:30 tot 16:30. Iedereen is welkom. Kom gezellig buurten, speel een spelletje of zak gewoon even neer voor wat rust en een babbel. Drankjes en een stukje cake staan alvast klaar. Een nieuw verhaal, nieuwe vrienden, daar gaan we voor. The Living, oud gemeentehuis Vremde aan de Boomkestraat nummer 2. Vanaf 28 september om de 14 dagen. Bij lid van een club of een vereniging heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hé?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: 70s at 7.

0: Trek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand, 70s at 7.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: sta je voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: 90s at 9.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: An, ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek, ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hé?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem, ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.

0: is Radio Zuidrand.
1: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: sta je voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.